0: jouw gids door de stille uren.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Langs delen van de Catalaanse kust geldt sinds 8 uur gisteravond code rood voor uitzonderlijk noodweer. Spanjaarden moesten in en rondom Barcelona rekenen op 90 mm regen per uur en theaters en bioscopen waren dicht. Regio-premier Salvador Illa waarschuwt inwoners van Girona, Barcelona en Tarragona voor de uitzonderlijke weersomstandigheden die maximale voorzichtigheid vereisen. In Amsterdam is zaterdagavond rond 10 uur een persoon gewond geraakt bij een steekincident op de Kloveniersburgwal. Meerdere hulpdiensten en een traumahelikopter kwamen ter plaatse. De politie zocht naar de verdachte, maar vond deze niet en een deel van de straat werd afgezet voor onderzoek. Gisteren zijn tijdens de 31ste Euro Birdwatch een 500.000 overvliegende trekvogels geteld in Nederland. Vogelaars stelden op meer dan 126 plekken in totaal 208 soorten vogels. Jaarlijks doen tienduizenden vogelaars in tientallen Europese landen mee om aandacht te vragen voor bescherming van trekvogels die onder druk staan door klimaatverandering, intensief landbouwgebruik en illegale jacht. Een 32-jarige man is aangehouden in verband met een dodelijke schietpartij bij Bar São Paulo aan de Amstelveenseweg in Amsterdam, nabij het Vondelpark. Een 34-jarige Amsterdammer werd neergeschoten en overleed ondanks reanimatiepogingen. Volgens de politie was het een gerichte actie op het slachtoffer. De verdachte zit in volledige beperking. In heel Spanje gingen tienduizenden mensen de straat op tegen de woningcrisis, met meer dan 50 geplande demonstraties. In Madrid kwamen volgens organisatoren 500.000 mensen bijeen. De autoriteiten telden 70.000. In Valencia raakten 9 agenten gewond bij ongeregeldheden, waarbij 1 persoon werd aangehouden. De Barcelonse demonstratie werd door noodweer verplaatst naar maandag. En dan tot slot het weer. Vannacht trekt bewolking over het noorden met plaatselijk lichte regen of motregen en koelt af naar 6 tot 11 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: Jouw gids door de stille uren.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Langs delen van de Catalaanse kust geldt sinds 8 uur gisteravond code rood voor uitzonderlijk noodweer. Spanjaarden moesten in en rondom Barcelona rekenen op 90 mm regen per uur en theaters en bioscopen waren dicht. Regio-premier Salvador Illa waarschuwt inwoners van Girona, Barcelona en Tarragona voor de uitzonderlijke weersomstandigheden die maximale voorzichtigheid vereisen. In Amsterdam is zaterdagavond rond 10 uur een persoon gewond geraakt bij een steekincident op de Kloveniersburgwal. Meerdere hulpdiensten en een traumahelikopter kwamen ter plaatse. De politie zocht naar de verdachte, maar vond deze niet en een deel van de straat werd afgezet voor onderzoek. Gisteren zijn tijdens de 31ste Euro Birdwatch een 500.000 overvliegende trekvogels geteld in Nederland. Vogelaars stelden op meer dan 126 plekken in totaal 208 soorten vogels. Jaarlijks doen tienduizenden vogelaars in tientallen Europese landen mee om aandacht te vragen voor bescherming van trekvogels die onder druk staan door klimaatverandering, intensief landbouwgebruik en illegale jacht. Een 32-jarige man is aangehouden in verband met een dodelijke schietpartij bij Bar São Paulo aan de Amstelveenseweg in Amsterdam, nabij het Vondelpark. Een 34-jarige Amsterdammer werd neergeschoten en overleed ondanks reanimatiepogingen. Volgens de politie was het een gerichte actie op het slachtoffer. De verdachte zit in volledige beperking. In heel Spanje gingen tienduizenden mensen de straat op tegen de woningcrisis, met meer dan 50 geplande demonstraties. In Madrid kwamen volgens organisatoren 500.000 mensen bijeen. De autoriteiten telden 70.000. In Valencia raakten 9 agenten gewond bij ongeregeldheden, waarbij 1 persoon werd aangehouden. De Barcelonse demonstratie werd door noodweer verplaatst naar maandag. En dan tot slot het weer. Vannacht trekt bewolking over het noorden met plaatselijk lichte regen of motregen en koelt af naar 6 tot 11 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: Nachtwacht. Jouw gids door de stille uren.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Langs delen van de Catalaanse kust geldt sinds 8 uur gisteravond code rood voor uitzonderlijk noodweer. Spanjaarden moesten in en rondom Barcelona rekenen op 90 mm regen per uur en theaters en bioscopen waren dicht. Regio-premier Salvador Illa waarschuwt inwoners van Girona, Barcelona en Tarragona voor de uitzonderlijke weersomstandigheden die maximale voorzichtigheid vereisen. In Amsterdam is zaterdagavond rond 10 uur een persoon gewond geraakt bij een steekincident op de Kloveniersburgwal. Meerdere hulpdiensten en een traumahelikopter kwamen ter plaatse. De politie zocht naar de verdachte, maar vond deze niet en een deel van de straat werd afgezet voor onderzoek. Gisteren zijn tijdens de 31ste Euro Birdwatch een 500.000 overvliegende trekvogels geteld in Nederland. Vogelaars stelden op meer dan 126 plekken in totaal 208 soorten vogels. Jaarlijks doen tienduizenden vogelaars in tientallen Europese landen mee om aandacht te vragen voor bescherming van trekvogels die onder druk staan door klimaatverandering, intensief landbouwgebruik en illegale jacht. Een 32-jarige man is aangehouden in verband met een dodelijke schietpartij bij Bar São Paulo aan de Amstelveenseweg in Amsterdam, nabij het Vondelpark. Een 34-jarige Amsterdammer werd neergeschoten en overleed ondanks reanimatiepogingen. Volgens de politie was het een gerichte actie op het slachtoffer. De verdachte zit in volledige beperking. In heel Spanje gingen tienduizenden mensen de straat op tegen de woningcrisis, met meer dan 50 geplande demonstraties. In Madrid kwamen volgens organisatoren 500.000 mensen bijeen. De autoriteiten telden 70.000. In Valencia raakten 9 agenten gewond bij ongeregeldheden, waarbij 1 persoon werd aangehouden. De Barcelonse demonstratie werd door noodweer verplaatst naar maandag. En dan tot slot het weer. Vannacht trekt bewolking over het noorden met plaatselijk lichte regen of motregen en koelt af naar 6 tot 11 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: jouw gids door de stille uren.
1: Dit is het nieuws, mijn naam is Bart Meijer. De noodopvang voor asielzoekers in Ter Apel is inhumaan en Nederland onwaardig, dat stelt het Rode Kruis. Om te voorkomen dat mensen op straat slapen, staat er een tijdelijke noodopvang. Dit noodscenario duurt intussen al maanden en een oplossing is nog steeds niet in zicht. De omstandigheden zijn er bar en boos, er zijn amper douches, er is geen privacy en mensen hebben nauwelijks nachtrust. Een 32-jarige man is aangehouden in verband met de dodelijke schietpartij bij Bar São Paulo aan de Amstelveenseweg in Amsterdam. Een 34-jarige Amsterdammer werd neergeschoten en overleed ondanks reanimatiepogingen. Volgens de politie was het een gerichte actie op het slachtoffer. De verdachte zit in volledige beperking. Langs delen van de Catalaanse kust geldt sinds 8 uur gisteravond code rood voor uitzonderlijk noodweer. Spanjaarden moesten in en rondom Barcelona rekenen op 90 mm regen per uur. Regiopremier Salvador Illa waarschuwt inwoners van Girona, Barcelona en Tarragona voor de uitzonderlijke weersomstandigheden. Tijdens de 31ste Birdwatch zijn gisteren 500.000 overvliegende trekvogels geteld. Vogelaars telden in ons land op meer dan 126 plekken in totaal 208 soorten vogels. Jaarlijks doen tienduizenden vogelaars in tientallen Europese landen mee om aandacht te vragen voor de bescherming van trekvogels. Die staan onder druk door klimaatverandering, intensief landbouwgebruik en illegale jacht. En gratis fietsbroekjes op het Oktoberfest in München moeten gluurder stoppen. Vrouwen krijgen ze uitgedeeld bij de Teufelsraad. Dit is een attractie waar je op een draaiende schijf moet blijven zitten en de rokken makkelijk omhoog kruipen. Aanleiding zijn duizenden video's op social media van ongewenst gefilmde vrouwen die soms miljoenen keren zijn bekeken. Het weer tot slot. Nederland heeft vandaag twee gezichten. Het noorden en midden hebben last van bewolking en een enkele bui, terwijl het zuiden meteen volop zon pakt. Vanmiddag breekt de zon ook door in het noorden. Het wordt verder een rustige herfstdag met amper wind en aangename temperaturen. Het wordt 18 graden op de Wadden tot 22 graden in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

bring you quiet rain. I hope it speaks my name with grace.

0: Nachtwacht. Jouw gids door de stille uren.
1: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. De noodopvang voor asielzoekers in Ter Apel is inhumaan en Nederland onwaardig. Dat stelt het Rode Kruis. Om te voorkomen dat mensen op straat slapen, staat er een tijdelijke noodopvang. Dit noodscenario duurt intussen al maanden en een oplossing is nog steeds niet in zicht. De omstandigheden zijn er bar en boos, er zijn amper douches, er is geen privacy en mensen hebben nauwelijks nachtrust. Een 32-jarige man is aangehouden in verband met de dodelijke schietpartij bij Bar São Paulo aan de Amstelveenseweg in Amsterdam. Een 34-jarige Amsterdammer werd neergeschoten en overleed ondanks reanimatiepogingen. Volgens de politie was het een gerichte actie op het slachtoffer. De verdachte zit in volledige beperking. Langs delen van de Catalaanse kust geldt sinds 8 uur gisteravond code rood voor uitzonderlijk noodweer. Spanjaarden moesten in en rondom Barcelona rekenen op 90 mm regen per uur. Regiopremier Salvador Illa waarschuwt inwoners van Girona, Barcelona en Tarragona voor de uitzonderlijke weersomstandigheden. Tijdens de 31ste Birdwatch zijn gisteren 500.000 overvliegende trekvogels geteld. Vogelaars telden in ons land op meer dan 126 plekken in totaal 208 soorten vogels. Jaarlijks doen tienduizenden vogelaars in tientallen Europese landen mee om aandacht te vragen voor de bescherming van trekvogels. Die staan onder druk door klimaatverandering, intensief landbouwgebruik en illegale jacht. En gratis fietsbroekjes op het Oktoberfest in München moeten gluren stoppen. Vrouwen krijgen ze uitgedeeld bij de Teufelsraad. Dit is een attractie waar je op een draaiende schijf moet blijven zitten en de rokken makkelijk omhoog kruipen. Aanleiding zijn duizenden video's op social media van ongewenst gefilmde vrouwen die soms miljoenen keren zijn bekeken. Het weer tot slot. Nederland heeft vandaag twee gezichten. Het noorden en midden hebben last van bewolking en een enkele bui, terwijl het zuiden meteen volop zon pakt. Vanmiddag breekt de zon ook door in het noorden. Het wordt verder een rustige herfstdag met amper wind en aangename temperaturen. Het wordt 18 graden op de Wadden tot 22 graden in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: Dit is Solo Radio, met muziek en informatie.
1: Wij zijn er altijd en overal.
2: Bij je thuis, op de fiets, in de auto.
3: Wij laten je lachen.
2: Vertellen je wat er in de wereld gebeurt.
1: En draaien jouw favoriete muziek.
4: Wij zijn er als je alleen bent.
1: Of juist samen.
5: Je ziet ons niet.
2: Maar je hoort ons wel.

0: Het is 7 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. De noodopvang voor asielzoekers in Ter Apel is inhumaan en Nederland onwaardig, dat stelt het Rode Kruis. Om te voorkomen dat mensen op straat slapen, staat er een tijdelijke noodopvang. Dit noodscenario duurt intussen al maanden en een oplossing is nog steeds niet in zicht. De omstandigheden zijn er bar en boos, er zijn amper douches, er is geen privacy en mensen hebben nauwelijks nachtrust. Een 32-jarige man is aangehouden in verband met de dodelijke schietpartij bij Bar São Paulo aan de Amstelveenseweg in Amsterdam. Een 34-jarige Amsterdammer werd neergeschoten en overleed ondanks reanimatiepogingen. Volgens de politie was het een gerichte actie op het slachtoffer. De verdachte zit in volledige beperking. Langs delen van de Catalaanse kust geldt sinds 8 uur gisteravond code rood voor uitzonderlijk noodweer. Spanjaarden moesten in en rondom Barcelona rekenen op 90 mm regen per uur. Regiopremier Salvador Illa waarschuwt inwoners van Girona, Barcelona en Tarragona voor de uitzonderlijke weersomstandigheden. En gratis fietsbroekjes op het Oktoberfest in München moeten gluren stoppen. Vrouwen krijgen ze uitgedeeld bij de Teufelsraad. Dit is een attractie waar je op een draaiende schijf moet blijven zitten en de rokken makkelijk omhoog kruipen. Aanleiding zijn duizenden video's op social media van ongewenst gefilmde vrouwen die soms miljoenen keren zijn bekeken. Het weer tot slot. Nederland heeft vandaag twee gezichten. Het noorden en midden hebben last van bewolking en een enkele bui, terwijl het zuiden meteen volop zon pakt. Vanmiddag breekt de zon ook door in het noorden. Het wordt verder een rustige herfstdag met amper wind en aangename temperaturen. Het wordt 18 graden op de Wadden tot 22 graden in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
2: The best music on the internet.

0: Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. Frank Strada, de hoogste gevangenisbaas in Tennessee, treedt later deze maand af na de mislukte executie rond Christa Pike. Ze kreeg woensdag 2 doses van een dodelijk middel, maar bleef ademen en ligt bewusteloos aan de beademing. Tennessee voert voorlopig geen doodstraffen meer uit. De noodopvang voor asielzoekers in Ter Apel is inhumaan en Nederland onwaardig, dat stelt het Rode Kruis. Om te voorkomen dat mensen op straat slapen, staat er een tijdelijke noodopvang. Dit noodscenario duurt intussen al maanden en een oplossing is nog steeds niet in zicht. De omstandigheden zijn er bar en boos, er zijn amper douches, er is geen privacy en mensen hebben nauwelijks nachtrust. Een 32-jarige man is aangehouden in verband met de dodelijke schietpartij bij Bar São Paulo aan de Amstelveenseweg in Amsterdam. Een 34-jarige Amsterdammer werd neergeschoten en overleed ondanks reanimatiepogingen. Volgens de politie was het een gerichte actie op het slachtoffer. De verdachte zit in volledige beperking. En de Duits-Amerikaanse holocaust-overlevende Irene Buttiger is op 95-jarige leeftijd overleden. Ze groeide op in dezelfde buurt als Anne Frank en overleefde Westerbork en Bergen-Belsen. Haar vader stierf onderweg naar de vrijheid. Vanaf de jaren 80 getuigde ze over haar ervaringen en schreef ze ook het boek Reni's Reis. Het weer tot slot. Nederland heeft vandaag 2 gezichten. Het noorden en midden hebben last van bewolking en een enkele bui, terwijl het zuiden meteen volop zon pakt. Vanmiddag breekt de zon ook door in het noorden. Het wordt verder een rustige herfstdag met amper wind en aangename temperaturen. Het wordt 18 graden op de Wadden tot 22 graden in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
2: The Fabulous 50s Radio Show.
3: Hello, this is Paul Peters inviting you to join me for the Fabulous 50s Radio Show. Well, that's how it all started on the 14th of February 2007. Just me on my own. But the following week, along came
4: Jeff Kemp.
3: And he's still here. And welcome to this, our 5th birthday Fabulous 50s Radio Show.

0: Het is 9 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. De rector van de Amerikaanse Universiteit Cornell belooft extra maatregelen naar beschuldigingen over een groepsverkrachting op de campus. Dat speelde in 2024. Een voormalige studente zegt destijds te zijn gedrogeerd en urenlang te zijn misbruikt door meerdere studenten. Er komt nu een onafhankelijk onderzoek naar de zaak. Het slachtoffer stapt daarnaast naar de rechter en eist een schadevergoeding. Ze vindt dat de universiteit haar niet goed heeft beschermd en de daders nauwelijks heeft gestraft. Er komt een landelijk onderzoek naar misstanden rond donorconceptie. Brancheorganisaties vrezen namelijk dat er meer schandalen aan het licht gaan komen. Aanleiding zijn de vele misstanden die de afgelopen jaren naar buiten kwamen. Zo werd begin dit jaar bekend dat een oud-gynaecoloog van het toenmalige Elisabeth Gasthuis in Arnhem in de jaren 70 en 80 minstens 16 kinderen heeft verwekt met zijn eigen zaad. Frank Strada, de hoogste gevangenisbaas in Tennessee, treedt later deze maand af na de mislukte executie van Christa Pike. De vrouw kreeg woensdag 2 doses van een dodelijk middel, maar bleef ademen en ligt bewusteloos aan de beademing. Tennessee voert voorlopig geen doodstraffen meer uit. En de Duits-Amerikaanse Holocaust-overlevende Irene Butter is op 95-jarige leeftijd overleden. Ze groeide op in dezelfde buurt als Anne Frank en overleefde Westerbork en Bergen-Belsen. Haar vader stierf onderweg naar de vrijheid. Vanaf de jaren 80 getuigde ze over haar ervaringen en schreef ze ook het boek Renis Reis. Het weer tot slot. Nederland heeft vandaag 2 gezichten. Het noorden en midden hebben last van bewolking en een enkele bui, terwijl het zuiden meteen volop zon pakt. Vanmiddag breekt de zon ook door in het noorden. Het wordt verder een rustige herfstdag met amper wind en aangename temperaturen. Het wordt 18 graden op de Wadden tot 22 graden in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: is 10:00. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. De rector van de Amerikaanse Universiteit Cornell belooft extra maatregelen naar beschuldigingen over een groepsverkrachting op de campus. Dat speelde in 2024. Een voormalige studente zegt destijds te zijn gedrogeerd en urenlang te zijn misbruikt door meerdere studenten. Er komt nu een onafhankelijk onderzoek naar de zaak. Het slachtoffer stapt daarnaast naar de rechter en eist een schadevergoeding. Ze vindt dat de universiteit haar niet goed heeft beschermd en de daders nauwelijks heeft gestraft. Er komt een landelijk onderzoek naar misstanden rond donorconceptie. Brancheorganisaties vrezen namelijk dat er meer schandalen aan het licht gaan komen. Aanleiding zijn de vele misstanden die de afgelopen jaren naar buiten kwamen. Zo werd begin dit jaar bekend dat een oud-gynaecoloog van het toenmalige Elisabeth Gasthuis in Arnhem in de jaren 70 en 80 minstens 16 kinderen heeft verwekt met zijn eigen zaad. Gratis fietsbroekjes op het Oktoberfest in München moeten gluren stoppen. Vrouwen krijgen deze broekjes uitgedeeld bij de Teufelsraad. Dit is een attractie waar je op een draaiende schijf moet blijven zitten en de rokken makkelijk omhoog kruipen. Aanleiding zijn duizenden video's op social media van ongewenst gefilmde vrouwen die soms miljoenen keren zijn bekeken. En de brandweer van Brussel moest vanochtend om 5:00 uitrukken voor een opvallend incident bij metrostation Kruidtuin. Daar kwam iemand met een beenklem te zitten in het rolluik dat de ingang afsluit. Het is niet voor het eerst dat het misgaat bij de sluiting van metrostations. In het verleden zijn bij soortgelijke incidenten al meerdere dodelijke slachtoffers gevallen. Het weer tot slot. Nederland heeft vandaag twee gezichten. Het noorden en midden hebben last van bewolking en een enkele bui, terwijl het zuiden meteen volop zon pakt. Vanmiddag breekt de zon ook door in het noorden. Het wordt verder een rustige herfstdag met amper wind en aangename temperaturen. Het wordt 18 graden op de Wadden tot 22 graden in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: Het nummer werd geschreven, knip, knip. Bette Davis Ice is een lied van de Amerikaanse zangeres Kim Card. Het nummer werd in 1974 geschreven door Donna Wise en Jackie Shannon. Laatgenoemde nam het nummer datzelfde jaar op haar album New Arrangement. Ook bieden Wise en Dan Shannon en Kim Card het nummer aan. Card weigert het nummer eerst, maar wanneer Bill Cuomo in 1981 een nieuwe instrumentale werking beschrijft, hapt Cadence toe. Bette Davis, het onderwerp van het lied, toont zich erg opgetogen met het nummer.
1: De Sunday Morning Breakfast Show. Jus d'orange, een croissantje en dikkie denkers. Elke zondagochtend van...
0: Vrienden en vriendinnen, allemaal een hele goede zondagmorgen toegewenst. Als je aan het ontbijt zit, nou eet smakelijk, heerlijk, een croissantje erbij. Maar we gaan ook natuurlijk voor het lekkere kopje koffie. En de mooie muziek. Nou, die lijst ziet er goed uit, dus dat wordt wel wat. Ja, kijk, ik zit een heel mooie te bekijken en die ga ik ook draaien. Dat is het voordeel, je hoeft ze niet op de volgorde te draaien, je kan ze gewoon uitpakken. En het gaat om een nummer van The Babies, A Piece of the Action, komt uit 1978.

Bisha, Wally Stocker, Joe Stikes en Tony Brock. De Babies. Het was een Britse muziekgroep die actief was in de jaren 74 tot en met 1980. Ze hadden een aantal hits in Engeland, maar ook in Nederland. Ze waren echter in Amerika veel succesvoller. Ik heb hier eentje van Deep Purple, komt uit 1973. Smoke on the Water.

0: Chicago is een Amerikaanse rockband uit Chicago. De Blazers, rijke band, bestaat sinds 1967 en maakte op de eerste plaats stevige rockmuziek waarin jazz-invloeden een hoofdrol speelden. Vergelijkbaar met Blood, Sweat & Tears. Later brak er echter een periode aan waarin ballads de boventoon voerden. Ja, onder andere dit nummer waar we horen, Your The Inspiration. Waarna men weer terugkeerde naar hun oorspronkelijke sound.
1: De Sunday Morning Breakfast Show met Dickie Denkers.

prachtige Zuid-Afrikaanse rockband, bestaande uit 5 vrouwen. Ze waren actief tussen 1977 en 1981 en scoorden voornamelijk met covers. Hun grootste was Substitute, maar dit was Save Me. Dit is Hot Chocolate met het mooie nummer It Started With A Kiss. It started

Start It With A Kiss is een van de bekendste platen van de Britse soulband Hot Chocolate. De single werd een grote hit op de Britse eilanden, in Oceanië en het Duitse en Nederlandse taalgebied. In thuisland, het Verenigd Koninkrijk, bereikte de platen vijfde positie in de UK Singles Chart en in Ierland werd eveneens de vijfde positie bereikt. In Nederland was de plaat op vrijdag 23 juli 1982 de 657e Veronica alarmschijf op Hilversum 3 en werd een hit in de destijds drie landelijke hitlijsten. Het scoorde in de Veronica Top 40 de zesde positie.

De schatspopband Victim Factory. De band werd opgericht in 1983 in het Schotse Perth en speelde synthesizerpop. De band bestond uit Kevin Patterson, die deed de zang, Chuck Midley, de gitaar, Graham McGregor, de bas en Eddie Jordan, de keyboards en Mike Algetree, drums, en bestond van 83 tot 87. De plaat die we net hoorden, Feels Like Heaven, uitgebracht op 31-12-83 in Engeland en Ierland, was begin 1984 hun enige grote hit. Hiermee behaalden ze in thuisland het Verenigd Koninkrijk een nummer 1 notering in de UK Singles Chart. In de Nederland behaalde de single in de destijds 3 landelijke hitlijsten op de nationale publieke popzender Hilversum 3 de 12e positie in de Veronica Top 40.

Hij heeft er heel wat van geleerd. Nee, echt, hij zou het nooit meer doen. Hij kon niet zus, hij mocht niet zo.

0: kwam van Benny's album Vlinders van de Nacht. Vrijgezel is geschreven door Benny Nijman, Robert Frank Jacobi, Domenico Mondinigo en Enrica Bonacorti. En geproduceerd door Jean-Luc Drion. Het is een Nederlandstalige bewerking van het lied La Lontananza van Domenico Mondinigo. Het is een nederpoplied waarin de liedverteller zingt over het leven van een vrijgezel.
1: De Gouden Glans straalt af van onze antenne bij deze
2: Sunday Morning Breakfast Show.
1: Gouden Ouwe of Flashback.

0: Volgens Bush gaat het nummer over een vrouw die de trouw van haar echtgenoot wil testen. Om dit te bereiken schrijft ze hem liefdesbrieven onder het pseudoniem Babushka. De echtgenoot herkent de karaktertrekken van zijn vrouw voordat zij getrouwd en nog gelukkig waren. Just like his wife before she freezed. On him just like his wife when she was beautiful. En wordt verliefd. Ze besluiten elkaar te ontmoeten en hiermee heeft de vrouw de relatie kapot gemaakt vanwege haar paranoia. In de videoclip is Kate Bush te zien in een zwarte bodysuit met op het hoofd een sluier. In haar rol als verbitterde vrouw, zij staat naast een contrabas die haar echtgenoot symboliseert. Wanneer het refrein start, verandert Bush in het alter ego Babushka.
1: Dit is de Sunday Morning Breakfast Show met Dickie Denkers.

0: Wishful Thinking, een nummer van de Britse band China Crisis. Het nummer verscheen op hun tweede studioalbum Working with the Fire and Steel. Possible Pop Songs from 2. Uit oktober 83. Wishful Thinking groeide uit tot de grootste hit van China Crisis.
1: Hier hoor je gewoon de allerbeste gouden ouwe.
2: De allerbeste gouden ouwe. Radio Emmeloord. AM 747.

New Cat in Town is een metafoor voor de harde wereld van de muziekindustrie. Je bent maar even de nieuwe frisse band met een uniek eigen geluid. Het is de eerste single van hun vijfde studioalbum Hotel California uit 1977 van The Eagles. Eentje moet nog lukken. Doe ik dat even met Genesis Follow You, Follow Me uit 1978.

Genesis met het mooie Follow You, Follow Me. Mike Rutherford bedacht het eerst akkoordenschema van het nummer en vertelde dat hij de tekst in ongeveer 10 minuten had geschreven. Destijds schreef de band normaal gesproken hun nummers alleen. Keyboardspeler Tony Banks zei over het nummer: het was ons enige nummer dat door de groep geschreven was. Mike speelde de riff, ik speelde volgens een aantal akkoorden en de melodielijn en Phil zong eromheen. Het werkte goed als een simpel ding. Het was goed zoals het was en het werd een mooie dikke hit. Nou, dat was mijn bijdrage vanmorgen weer met de Sunday Morning Breakfast Show. Iedereen bedankt voor de vele reacties die ik weer had. En natuurlijk de suggesties, want dat vind ik altijd mooi. Dan kan ik ze er zo tussen zetten. De Sunday Morning Breakfast Show is er aanstaande zondagmorgen weer. Ik zou zeggen, voor straks alle programma's nog veel luisterplezier. Tot volgende week.

0: is 11 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. Brazilië gaat vandaag naar de stembus voor wat een spannende verkiezingsdag belooft te worden. Het is een nek-aan-nek race tussen de zittende linkse president Lula da Silva en de radicaal-rechtse kandidaat Flavio Bolsonaro. De jongere Bolsonaro kiest met zijn conservatieve agenda voor een vrije markt en weinig overheidsbemoeienis. President Lula da Silva, die opgroeide in diepe armoede, staat bekend om zijn progressieve en sociale agenda. Bij een kermis op de Molenwerf in Leiden raakten gisteravond twee mensen gewond bij een steekpartij. Dit ontstond na een confrontatie tussen twee groepen jongeren die er daarna vandoor gingen. De gewonden werden naar het ziekenhuis gebracht en er zijn nog geen aanhoudingen verricht. Het ging ook mis in Nijmegen. Daar is afgelopen nacht een zwaargewond slachtoffer gevallen bij een ernstig geweldsincident. Dat meldt Omroep Gelderland. Het gebeurde rond 16:30 in de drukke Molenstraat, midden tussen het uitgaanspubliek. Het slachtoffer is volgens omstanders direct gereanimeerd en daarna naar het ziekenhuis gebracht. En de brandweer van Brussel moest vanochtend rond 17:00 uitrukken voor een opvallend incident bij metrostation Kruidtuin. Daar kwam iemand met zijn been klem te zitten in het rolluik dat de ingang afsluit. Het is niet voor het eerst dat dit misgaat bij de sluiting van metrostations. In het verleden zijn er bij soortgelijke incidenten zelfs al meerdere dodelijke slachtoffers gevallen. Het weer tot slot. Nederland heeft vandaag twee gezichten. Het noorden en midden hebben last van bewolking en een enkele bui, terwijl het zuiden meteen volop zon pakt. Vanmiddag breekt de zon ook door in het noorden. Het wordt verder een rustige herfstdag met amper wind en aangename temperaturen. Het wordt 18 graden op de Wadden tot 22 graden in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.
0: Radio Emmeloord op DAB+.

Number 19.

20. New.

0: 12 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. Brazilië gaat vandaag naar de stembus voor wat een spannende verkiezingsdag belooft te worden. Het is een nek-aan-nek race tussen de zittende linkse president Lula da Silva en de radicaal-rechtse kandidaat Flavio Bolsonaro. De jongere Bolsonaro kiest met zijn conservatieve agenda voor een vrije markt en weinig overheidsbemoeienis. President Lula da Silva, die opgroeide in diepe armoede, staat bekend om zijn progressieve en sociale agenda. Bij een kermis op de Molenwerf in Leiden raakten gisteravond twee mensen gewond bij een steekpartij. Dit ontstond na een confrontatie tussen twee groepen jongeren die er daarna vandoor gingen. De gewonden werden naar het ziekenhuis gebracht en er zijn nog geen aanhoudingen verricht. Het ging ook mis in Nijmegen. Daar is afgelopen nacht een zwaar gewond slachtoffer gevallen bij een ernstig geweldsincident. Dat meldt Omroep Gelderland. Het gebeurde rond 16:30 in de drukke Molenstraat, midden tussen het uitgaanspubliek. Het slachtoffer is volgens omstanders direct gereanimeerd en daarna naar het ziekenhuis gebracht. En de brandweer van Brussel moest vanochtend rond 17:00 uitrukken voor een opvallend incident bij metrostation Kruidtuin. Daar kwam iemand met zijn been klem te zitten in het rolluik dat de ingang afsluit. Het is niet voor het eerst dat dit misgaat bij de sluiting van metrostations. In het verleden zijn er bij soortgelijke incidenten zelfs al meerdere dodelijke slachtoffers gevallen. Het weer tot slot. Nederland heeft vandaag twee gezichten. Het noorden en midden hebben last van bewolking en een enkele bui, terwijl het zuiden meteen volop zon pakt. Vanmiddag breekt de zon ook door in het noorden. Het wordt verder een rustige herfstdag met amper wind en aangename temperaturen. Het wordt 18 graden op de Wadden tot 22 graden in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+. Jamming oldies, je hoort ze hier.

We openen het programma met een hit uit het jaar 1976 van de formatie Smokey. And I'll meet you at midnight. Nou, soms heb je van de avonden en nachten tot het aarde donker is. Spannend dan, hè? Vrienden, hartelijk welkom. Programma Music Memories hier weer op Radio Emmeloord. We hebben weer een lijstje voor je samengesteld, waarbij toch wel wat vergeten juweeltjes tussen zitten. En de tweede juweel eigenlijk, of althans het eerste juweel, hoe je het ook wilt noemen, is de volgende. Is namelijk van Patti LaBelle, wat een vergeten hit van deze dame. We kennen All My Own en dat soort dingen van de... Ah, deze. Oh, People, die mag absoluut wezen. Een uurtje weer volop hier bij Radio Emmeloord.

Tom Jones met zijn Pussycat. En dan neem ik je even meteen terug naar de jaren 60 toe. Als je wat ouder bent, dan moet je dat haast wel weten. Je had vroeger die radio's, die moesten dan opgloeien. En dan zat er zo'n groen oog in die je dan de sterkte van de ontvangst aangaf. Dat noemden ze het kattenoog. En als je dan s'avonds zat te luisteren naar de wat zenders die veden, een beetje zo hard en dan weer wat zachter, dan zag je dat kattenoog kleiner worden en weer groter worden. Ja, vrienden. Zeker, alles is tegenwoordig digitaal of analoog. Wij draaien ook nog eens wat singles. We moeten draaien ook weer wat van Zwarte Vanille af. En natuurlijk ook alles digitaal hier bij Radio Emmeloord. De AM-zender, dat is nog heerlijk. Gewoon analoog. Maar we zenden ook via de DAP uit. Dus dan hebben we het ook nog volop in topkwaliteit rondom de stad Emmeloord. Deze opname die is eigenlijk uit 1943. Werd toen de tijd gezongen door Judy Garland. Maar de trams dachten, we doen het beter. En dat was hun hit in 1972. Zing Windows.

especially met de Jordan Airs. Die man had altijd zo'n mooie achtergrondstemmetjes. En daarvoor draaiden we weer muziek van de Small Faces. De formaat werd later veranderd in de naam Faces. Ja, er gingen wat bandleden weg en er kwamen wat nieuwe bij, waaronder Rod Stewart en Ron Hood. Toen besloten ze maar het woordje Small erachter te laten. Wat wij draaiden was dus uit de early 60s, shalalala. En dit is Atlantic

muziek van Peter en Gordon uit de vroegere jaren 60. I won't stay in a world without love. Nog steeds toepasbaar, deze tekst in de huidige tijden. Straks de oude alarmschijf, dan zitten we nog steeds in 1973. We zijn op het einde van 1973 aan het komen. Dus dan moeten we door naar 1974. Dat is ook niet zo erg natuurlijk. Het is ook een hele leuke hit te maken in 1974. Dit zijn de Outsiders, Lying All The Time.

1995 stond dit hoog in de hitparade. Frida, Ademnood, Linda Roos en Jessica. We weten allemaal dat Guusje Nederhorst daar ook dus echt in meezong. En Guusje was, ja, dat was de vrouw van

kwamen uit Amsterdam. Formatie Breeze was dat. En Pretty... Nee, hallo, hallo, ho, Gypsy Woman. Niet Pretty Woman, maar Gypsy Woman. En de andere hit was It's Only a Matter of Time.

1966 stond dit in de hitparade. Dat waren twee artiesten die dit plaatje uit hebben gebracht. Will Andy, die we juist zo draaiden. Een ander was van Mickey Day, die had ook Oh What a Kiss. Maar een ander wapenfeit van is dat de heren allebei dezelfde achterkant hadden als een liedje. Ja, wat een toeval heet dat, hè? Dit zijn de ABBA's. Uit hun nadagen, 1982. En The Head Over Heels. En straks The Guys and Dolls.

Ja. Heel vaak uitgebracht dat liedje. The Girl Can't Help It van Little Richard was dat. Waarschijnlijk de voorlaatste. Waarschijnlijk misschien de laatste song. Voordat het nieuws er weer eraan komt. We gaan toch maar even wat draaien van The Guys and Dolls. And You Don't Have to Say You Love Me. Radio Emmeloord, luister je naar AM 747 en DAB+.

0: Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemiddag. Voor de kust van het Amerikaanse eiland Nantucket verdween in de nacht van vrijdag op zaterdag een ambulancevliegtuig van de Canadese maatschappij Latitude Air Ambulance van de radar. De Gulfstream G100 vervoerde 6 inzittenden van Bermuda naar Boston. Zaterdagavond vond de kustwacht brokstukken, maar alle inzittenden blijven vermist. China heeft kritiek van de Amerikaanse overheid op nieuwe Starbucks-filialen in Xinjiang verworpen. Een Chinese woordvoerder noemde het een poging om China aan te vallen. John Molenaar, voorzitter van de China-commissie van het Huis van Afgevaardigden, riep Starbucks op 2 vestigingen in Urumqi te sluiten vanwege vermeende mensenrechten schendingen tegen de Oeigoeren. Scott Bessent, de Amerikaanse minister van Financiën, relativeert de zorgen over stijgende obligatierentes. Hij stelt dat beleggers geen Amerikaanse staatsobligaties verkopen om Duitse of Japanse te kopen. De 10-jaarsrente op Amerikaanse staatsobligaties bereikte afgelopen week het hoogste niveau sinds 2002. Mede door hoge brandstofprijzen door de oorlog met Iran, zorgen over overheidsfinanciën en stijgende AI-uitgaven. President Trump heeft Jay Clayton, die ook inlichtingenchef blijft, benoemd tot EITSAR. Clayton moet binnen 120 dagen rapporteren over de gevaren en kansen van kunstmatige intelligentie. Zijn werkgroep heet de Super Intelligence Force, omdat Trump de voorkeur geeft aan de term superintelligentie boven kunstmatige intelligentie. Kijken we nog even naar het weer. Vanmiddag is het vrij zonnig met maxima van ongeveer 19 tot 22 graden. Het blijft in het hele land droog met amper wind. En tot zover het nieuws.
0: Radio Emmeloord op DAB+.

0: vervlogen tijden.
1: Doordraaien met Peter Nijdam.
2: Goedemiddag allemaal, luisteraars. Welkom. We waren gelijk al begonnen met een mooi nummer van de Nederlandse rockgroep Vitesse, die in de jaren 80 een aantal grote hits hebben gescoord. Onder andere het nummer welke zo net hoorde hier op Radio Emmeloord, Rosalyn. Nou, het is 1 uur geweest op de klok. En dat betekent dat we weer gaan doordraaien het komende uur met ondergetekende Peter Nijdam op Radio Emmeloord. En zoals gebruikelijk op de zondagmiddag, de doordraaiaflevering, draaien we uitsluitend vinylplaten. We gaan ze weer lekker draaien op 45 rondjes per minuut. Nou, leuk dat u allemaal luistert. Radio Emmeloord uiteraard via de ether te ontvangen via de Middelgolf vanuit het noorden van Friesland. En de juiste frequentie is AM747. Op DHB Plus zijn we ook te ontvangen in de omgeving van Emmeloord in de Noordoostpolder uiteraard. En wereldwijd via de diverse streams. Voor meer informatie uiteraard op onze website. Kijk daarvoor naar radioemmeloord.nl.
0: Radio Emmeloord. Met de beste gouden ouwe.

afkomstig uit 1969 en het was van de Israëlische Franse zangeres Rika Zaraï Alors Je Chante. En het was een cover van Vivo Cantando, het winnende Spaanse songfestivalliedje van het jaar van Sole May. Ja, leuk om dat nog eens een keer weer zo te draaien. 1969 is al een tijdje geleden. De volgende is iets moois van Paul Simon. Paul Simon, jawel, Paul Simon. And You Can Call Me Al.

hoort hier destijds voor Paul Simon met You Can Call Me Al. Dat kwam van het album Graceland. Deze uitvoering die werd uiteraard gedraaid vanaf 7-inch vinyl. Roterend op 45 rondjes per minuut, dames en heren. 1986 alweer. Kun je nagaan, alweer zo'n 40 jaar geleden. Wat vliegt de tijd dan toch ook, hè? Goedemiddag, Radio Hemmeloord. We gaan doordraaien met ondergetekende Peter Nijdam. Leuk dat je luistert. Nu iets moois van Tim Finn. And through the years.

Tim Finn, afkomstig uit Nieuw-Zeeland, is zanger en liedjeschrijver en dit was een solo hit van hem. Speelde onder andere ook nog in de groep Split Ends en onder andere ook nog Crowded House. Ja, leuk om dit nog eens een keer weer zo te draaien. Vrienden, de volgende plaat die ik nog even wil gaan draaien. Onlangs ben ik bij een optreden geweest van een tweetal Friese muzikanten, Jos Harteveld en Peter Krakau. Als ik het heel eerlijk zeg. En die hebben als eerbetoon aan de Canadese singer-songwriter Neil Young het album gespeeld, Harvest. Uiteraard een prachtig mooi album. En van dat album is onlangs het volgende plaatje een groot hit geweest, Heart of Gold. En die wil ik trouwens nog eens even draaien. Prachtig om zo een hele avond lekker gewoon de muziek te horen van Neil Young. En dat kan binnenkort weer trouwens.

0: Het legendarische Heart of Gold uiteraard van niemand minder dan, ja, zeker Neil Young. En ik kan je vertellen van dat de Friese muzikanten Jos Hartenveld en Peter Krako Harvest Unplugged dus zullen spelen. En het is mogelijk om daar binnenkort weer bij te gaan wonen. Want het volgende concert vindt plaats in multifunctioneel centrum Het Werfland te Rottevallen. En er zijn nog kaarten voor. En dat is op vrijdag 27 oktober aanstaande. Dus mocht je erin geïnteresseerd zijn, ja, kijk maar even op internet. Harvest Unplugged door Jos Hartenveld en Peter Krako.
1: Het geluid van jouw muzikale herinneringen hoor je hier. Radio Emmeloid op de Middengolf. AM 747.

Nederlandse band Husky. Destijds ook geproduceerd door Martin Duizer. Destijds ook een toch wel een zeer bekende producer die menig artiest een grote hit heeft bezorgd. Ik zat nog eens even te kijken op internet. Husky, dat schijnt dan onder andere een Siberische husky te zijn. Hè? Een soort hond, maar dat is compleet weer iets anders.

afkomstig uit het zuiden van Nederland, Limburg. De Wolkers zaten destijds in de stal van platenbas Johnny Hoes uiteraard. Wel bekend van het Telstar-label. Dit stond trouwens onder het Kilroy-label. My Darling Helena. En daarvoor hadden we nog een leuke plaat van Godly and Cream. A Little Piece of Heaven, gedraaid hier op Radio Emmeloord. En nu iets moois van ABBA. Prachtige Chiquitita.

0: Ze waren hun tijd ver vooruit met het maken van muziek. Klinkt nog steeds niet achterhaald. Klinkt nog steeds gewoon lekker. Jawel, op de middengolf natuurlijk te ontvangen. Radio Emmeloord. Wij zijn Radio Emmeloord 747. En in de polder uiteraard. Hè, via DHB Plus en wereldwijd via de diverse streams. Voor meer informatie trouwens, kijk op onze website. www.radioemmeloord.nl.
1: Ze smaken zoals ze kraken. De lekkerste hits met Peter Nijdam.
0: En elke zondagmiddag zo tussen 1 en 2 uitsluitend vinylplaatjes gedraaid. Van die gezellige grammofoonplaatjes die we ook zo graag mogen draaien. Zo ook de volgende. Iets moois van Dennis Edwards. Samen met Sida Garrett. En dan wel de grote hit van wel weer Don't Look Any Further.

afkomstig natuurlijk uit de jaren 80 met deze leuke plaat van Dennis Edwards. En featuring Sida Garrett, Don't Look Any Further, gedraaid hier op Radio Emmeloord. Nou, we blijven nog even lekker hangen in de jaren 80. Wat dacht u van deze? Een beetje reggae op zijn tijd is best wel leuk. Third World nu, and Now That We Found Love.

weer dansbaar plaatje deze, hè? Lekker. Third World en Now That We Found Love, zo heette dat dan wel. En de volgende, vrienden, iets moois van een Spaanstalig duo, of twee Spaanse dames, Baccarat genaamd. Sorry, I'm a Lady.

Bakkeren. Sorry, I'm a lady. Ja, dit plaatje doet me nog steeds denken aan al heel erg lang geleden een schoolreisje. In 1977 was dat. Ik zat nog op de basisschool. En dan gingen wij een weekje naar Ameland. En toen werd dit veel gedraaid op de radio. Sorry, I'm a lady. Yes, sir, I can boogie. Dat was trouwens ook een andere grote hit van dit tweetal. De volgende, dames en heren. Iets moois van Melanie. A brand new key.

Money. En u zult het ongetwijfeld begrepen hebben. Geen brand new key, maar wel de achterkant, het B-kantje. Some say I got devil. Dat was een foutje mijnerzijds. Volgende week draai ik wel de brand new key. Bij deze beloofd. Nu iets moois van Rolf McTell. En de prachtige The Streets of London uiteraard. Gedraaid hier op Radio Emmeloord.

0: something to make you change your mind.
1: Prachtige Rolf McHale en Streets of London. Jammer dat het plaatje soms af en toe een beetje scheurt, maar het ziet er wel vrij goed uit. Maar piekt het een beetje. Dat is jammer, maar goed, voor de rest een mooi nummer. Vrienden, ik ga mijn laatste platen starten, want het loopt alweer tegen het einde van het uur. Iedereen bedankt voor het luisteren. Laat hem lekker aanstaan hier op Radio Emmeloord. Nog veel leuke programma's hier de hele zondag. Tot besluit deze. Gloria Gaynor en het prachtige I Will Survive. Graag tot de volgende week maar eens weer. En anders aanstaande zaterdagochtend zo tussen 9 en 10 uur ben ik er weer met een nieuwe aflevering Doordraaien.

0: 2 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemiddag. Bij hevige regens in het noordoosten van Spanje zijn zeker 2 doden gevallen. In Tordera overleed iemand op een camping door een instortende muur, terwijl in Mortenes een man omkwam in een ondergelopen garage. Reddingswerkers zoeken naar minstens nog 1 vermiste die verdween in de Pineda-beek. De Catalaanse premier Salvador Illa roept op tot voorzichtigheid. Onderzoek van het Duitse instituut IW toont aan dat de Oost-Duitse economie in 2025 op 79% van het westelijk niveau zit. Sinds 2020 stagneert de inhaalslag. Tekortkomingen in bedrijfsmatig onderzoek en dalende investeringen remmen de groei. Zonder immigratie krimpt de Oost-Duitse bevolking voor 2045 met meer dan een vijfde. Staatssecretaris Erkens van Landbouw wil net als België een verbod op onverdoofd slachten, omdat 40 seconden dierenleed onaanvaardbaar is. Hij steunt het wetsvoorstel van de Partij voor de Dieren dat eerder in 2011 sneuvelde in de Eerste Kamer. Ritueel slachten hoeft niet te verdwijnen, mits dieren worden verdoofd. En de taskforce van het Witte Huis gaat de risico's en kansen van kunstmatige intelligentie in kaart brengen en bekijken hoe overregulering kan worden voorkomen. Hoofd Jay Clayton, directeur van de Amerikaanse inlichtingendienst, wordt door de media al bestempeld als de nieuwe AI-tsaar. Hij zou de tweede zijn met die informele titel na investeerder David Sachs, die inmiddels is opgestapt. Kijken we nog even naar het weer. Vanmiddag is het vrij zonnig en droog, met maxima tot 22 graden in Zuid-Limburg. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
2: Now, from the Rock and Roll Rewind Studio in Cotacachi, Ecuador, to you at warp speed.
3: Stand by for Ron O'Quinn.

0: Omar.
1: Rock and Roll Rewind. With too much time on my hands, too. If you listen all the time, you know that you'll hear all the big hits of the 60s, the 70s, and the 80s.
2: Rockart groeit uit tot het Nationaal Popmuseum. 70 jaar geschiedenis van de popmuziek. Dat is 70 jaar tastbaar cultureel erfgoed. Want er is zoveel te zien en te horen. Van Eddie Christiani tot Beatles en Brood. The Earring, Elvis, maar ook de Zees en de Veronica. Met bijvoorbeeld de originele legendarische boordstudio. Bezoek Rockart aan de Zekkerstraat 42 in Hoek van Holland. En check alvast rockart.nl.
3: Je luistert naar Radio Emmeloord.

0: 3 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemiddag. Iran stelt 7 voorwaarden aan de Verenigde Staten voordat de straat van Hormuz wordt heropend. Dat zegt de parlementsvoorzitter Mohamed Bagher Ghalabaf. De eisenlijst is via bemiddelaar Qatar aan de VS overhandigd en gebaseerd op het tussentijdse akkoord van juli. Iran eist onder meer opheffing van de zeeblokkade, het verbod op olie-export en staking van militaire acties. Bij hevige regens in het noordoosten van Spanje zijn zeker 2 doden gevallen. In Tordera overleed iemand op een camping door een instortende muur, terwijl in Mortenes een man omkwam in een ondergelopen garage. Reddingswerkers zoeken er minstens nog 1 vermiste die verdween in de Pineda-beek. De Catalaanse premier Salvador Illa roept op tot voorzichtigheid. Onderzoek van het Duitse instituut IW toont aan dat Oost-Duitse economie in 2025 op 79% van het westelijk niveau zit. Sinds 2020 stagneert de inhaalslag. Tekortkomingen in bedrijfsmatig onderzoek en dalende investeringen remmen de groei. Zonder immigratie krimpt de Oost-Duitse bevolking voor 2045 met meer dan 1/5. Staatssecretaris Erkens van Landbouw wil net als België een verbod op onverdoofd slachten, omdat 40 seconden dierenleed onaanvaardbaar is. Hij steunt het wetsvoorstel van de Partij voor de Dieren dat eerder in 2011 sneuvelde in de Eerste Kamer. Ritueel slachten hoeft niet te verdwijnen, mits dieren worden verdoofd. Kijken we nog even naar het weer. Vanmiddag is het vrij zonnig en droog, met maxima tot 22 graden in Zuid-Limburg. En tot zover het nieuws.
0: Is Radio Emmeloord op DAB+. Run, Ogwin.

0: liked that version of it. It was all, the song was also done by a group called the Four Tops, who you remember, of course. But that was The Left Bank and the song Walk Away, Renee.
1: Vanuit het centrum van de Noordoostpolder, via internet en DHB+, dit is Radio Emmeloord. Muziek vanaf de zeebodem.
2: Hier is Radio Veronica vanuit zee.
3: Radio Veronica, anker van mijn jeugd. Het allereerste boek geschreven door een echte fan van de legendarische zeezender en de latere omroep, Marian van den Dorpen. Ze werkte, vocht en leefde voor Veronica. Als een rode draad loopt Veronica door haar leven.
4: Veronica blijft, als u dat wilt.
3: Laat je 446 pagina's lang meeslepen in het prachtige boek. Met tientallen nooit eerder gepubliceerde foto's en unieke verhalen van Veronica-directeur Bill Verwij.
5: En alles werd besloten tot de aankomst van een schip en het was dan de Borkumbrief.
3: Radio Veronica, anker van mijn jeugd, door Marian van den Dorpen.
6: Nou, dank voor de gezellige avond.
3: Bestel nu op veronica-ankervanmijnjeugd.nl.
7: Ronno Quinn.
8: He's the boss man of the bus jocks.

0: I'm going to call you a guru of gold. You can write me for the mystery song at rewindron@gmail.com.
1: Wonderful radio.
2: Hallo, ik ben Bart van Leeuwen en ik werkte van januari 1976 tot maart 1977 voor Radio Miamigo. Over dat radiostation is er nu het boek Miamigo, de Vlaamse tak van de zeezenders. Dat te koop is via de website www.miamigoboek.eu. Je leest daarin alles over de geschiedenis van het zendschip Miamigo en het gelijknamige radiostation dat de Spaanse badplaats Playa de Aro groot maakte. Wil jij lezen hoe we bij Radio Miamigo met live programma's zoals Bake 16 begonnen? Waarom ik het zendschip verruilde voor de programmastudio in Playa de Aro? En wat voor een wonderlijke situaties daar soms waren? Dan is dit boek een aanrader. Tot ziens in Miamigo, de Vlaamse tak van de zeezenders.
3: 192.

0: jij met je oude mobieltje? Liggen ze ook in een laten verstoffen? Je kan er iets heel goeds mee doen. De 17-jarige Jesse Mulder uit Oldebroek zet zich in als ambassadeur van de stichting Opkikker, door onder andere oude mobieltjes in te zamelen. De opbrengst wordt gebruikt om onvergetelijke Opkikkerdagen van de stichting Opkikker voor langdurig zieke kinderen te organiseren. Help mee en stuur je oude mobiel die je toch niet gebruikt naar Jesse Mulder van Asch van Wijklaan 20 8096 AH in Oldebroek. Het kost je een beetje moeite en je betaalt alleen de portokosten. Heb je nog oude mobieltjes in de la liggen? Je maakt Jesse en de stichting Opkikker er ontzettend blij mee. Je kan dit bericht ook teruglezen op de Facebookpagina Oude Mobieltjes Jesse Mulder. Bedankt.
1: Je luistert naar Radio Emmeloord.

0: Het is 4 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemiddag. Iran stelt 7 voorwaarden aan de Verenigde Staten voordat de straat van Hormuz wordt heropend. Dat zegt de parlementsvoorzitter Mohamed Bagher Ghalabaf. De eisenlijst is via bemiddelaar Qatar aan de VS overhandigd en gebaseerd op het tussentijdse akkoord van juli. Iran eist onder meer opheffing van de zeeblokkade, het verbod op olie-export en staking van militaire acties. Bij hevige regens in het noordoosten van Spanje zijn zeker 2 doden gevallen. In Tordera overleed iemand op een camping door een instortende muur, terwijl in Mortenes een man omkwam in een ondergelopen garage. Reddingswerkers zoeken naar minstens nog 1 vermiste die verdween in de Pineda-beek. De Catalaanse premier Salvador Illa roept op tot voorzichtigheid. Onderzoek van het Duitse instituut IW toont aan dat Oost-Duitse economie in 2025 op 79% van het westelijk niveau zit. Sinds 2020 stagneert de inhaalslag. Tekortkomingen in bedrijfsmatig onderzoek en dalende investeringen remmen de groei. Zonder immigratie krimpt de Oost-Duitse bevolking voor 2045 met meer dan 1/5. Staatssecretaris Erkens van Landbouw wil net als België een verbod op onverdoofd slachten, omdat 40 seconden dierenleed onaanvaardbaar is. Hij steunt het wetsvoorstel van de Partij voor de Dieren dat eerder in 2011 sneuvelde in de Eerste Kamer. Ritueel slachten hoeft niet te verdwijnen, mits dieren worden verdoofd. Kijken we nog even naar het weer. Vanmiddag is het vrij zonnig en droog, met maxima tot 22 graden in Zuid-Limburg. En tot zover het nieuws.
0: Is Radio Emmeloord op DAB+.
2: And now, get ready for another hour of the world's greatest songs spanning every

0: Het is 5:00. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemiddag. De Italiaanse politie sluit brandstichting uit bij de grote brand op camping Bella Italia bij het Gardameer en vermoedt dat het vuur ontstond door een kaars. Ongeveer 30 staakcaravans raakten beschadigd en 4 Duitse brandweerlieden die op vakantie waren hielpen de Italiaanse brandweer. De nachtbewaking waarschuwde gasten en sloot meteen het gas af. Bij hevige regens in het noordoosten van Spanje zijn zeker 2 doden gevallen in Catalonië. In Tordera stierf een man op een camping door een instortende muur. In Montornès verdronk een man in een ondergelopen garage. Reddingswerkers zoeken naar minstens 1 vermiste in de Pineda-beek. Premier Salvador Illa waarschuwt de bevolking voorzichtig te blijven. In een woning aan de noordzijde Zoom in Bergen-op-Zoom werd vanochtend rond 8:30 een overleden man aangetroffen. Vermoedelijk omgekomen door geweld. Een man uit Roosendaal is aangehouden en wordt verhoord. Specialisten van de forensische opsporing doen nog dagen onderzoek. Ook vindt een buurtonderzoek plaats en worden getuigen gehoord. Op de internationale luchthaven van Suriname werd vrijdag een Nederlandse man betrapt op het smokkelen van 6 zangvogeltjes, waaronder 5 twatwa's en een picolet, verstopt in zijn ruimbagage. Hij betaalde een boete van $120.000, omgerekend €3.000, en deed afstand van de vogels. Het weer nog even. Vanavond zijn er eerst nog zonnige perioden met later meer bewolking in het noordwesten en lichte regen daar. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
2: Fry is the makers of smooth, delicious chocolate cream. And the leader, the makers of Sun Silk Shampoo, bring you Top 20. This is Simon Tatum for your DJ BA. Sunday, the 4th of October 1964, we'll be playing the Top 20 in its entirety, which means we've actually got to squeeze 21 songs in this week because 2 discs are tying for number 20. So we've got 3 out and 4 in. So let's go straight to those 2 number 20s. One going down, the other a chart newcomer. Let's head it down there first from 14 to 20. Oh, no.

0: Het is 6:00. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemiddag. De Italiaanse politie sluit brandstichting uit bij de grote brand op camping Bella Italia bij het Gardameer en vermoedt dat het vuur ontstond door een kaars. Ongeveer 30 staakcaravans raakten beschadigd en 4 Duitse brandweerlieden die op vakantie waren hielpen de Italiaanse brandweer. De nachtbewaking waarschuwde gasten en sloot meteen het gas af. Bij hevige regens in het noordoosten van Spanje zijn zeker 2 doden gevallen in Catalonië. In Tordera stierf een man op een camping door een instortende muur. In Montornès verdronk een man in een ondergelopen garage. Reddingswerkers zoeken naar minstens 1 vermiste in de Pineda-beek. Premier Salvador Illa waarschuwt de bevolking voorzichtig te blijven. In een woning aan de Noordzijde Zoom in Bergen-op-Zoom werd vanochtend rond 8:30 een overleden man aangetroffen. Vermoedelijk omgekomen door geweld. Een man uit Roosendaal is aangehouden en wordt verhoord. Specialisten van de forensische opsporing doen nog dagen onderzoek. Ook vindt een buurtonderzoek plaats en worden getuigen gehoord. Op de internationale luchthaven van Suriname werd vrijdag een Nederlandse man betrapt op het smokkelen van 6 zangvogeltjes, waaronder 5 twatwa's en een picolet, verstopt in zijn ruimbagage. Hij betaalde een boete van $120.000, omgerekend €3.000, en deed afstand van de vogels. Het weer nog even. Vanavond zijn er eerst nog zonnige perioden met later meer bewolking in het noordwesten en lichte regen daar. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
2: Now it's time for Late Night in the Attic with Paul Peters.
3: Hello there, welcome to this week's Late Night in the Attic. We're starting with the Bee Gees.

0: Het is 7 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een goedenavond. Een Russische drone is vandaag ingeslagen op de Noordbrug in Kiev. Daarbij raakten twee mensen gewond. Een van hen is naar het ziekenhuis gebracht. Rusland heeft de afgelopen 4 dagen meerdere bruggen in Kiev aangevallen. Tijdens de nieuwe aanval was de Duitse bondskanselier Merz in Kiev. Duitsland kondigde ruim 1,3 miljard euro extra militaire steun aan Oekraïne aan. De Spaanse politie is begonnen met de ontruiming van een groot migrantenkamp op het strand van El Trampolín in Ceuta. Zo'n 350 agenten zijn ingezet om ongeveer 3000 migranten van het strand te halen. De migranten worden naar een tijdelijk opvangcentrum gebracht en kunnen daar opvang krijgen of terugkeren naar Marokko. In een woning in Bergen op Zoom is vanmorgen een overleden man gevonden. Volgens de politie is hij vermoedelijk door geweld om het leven gekomen. Een 38-jarige man uit Roosendaal is aangehouden. De politie onderzoekt de woning en doet buurtonderzoek. Het forensisch onderzoek kan nog dagen duren. Over de identiteit van het slachtoffer is niets bekendgemaakt. Bij een ongeluk in het Brabantse Katwijk is vandaag een 17-jarige motorrijder om het leven gekomen. De jongen botste rond 1:15 op een boom. Zijn broer was erbij en probeerde hem nog te reanimeren, maar dat mocht niet meer baten. De jongen had geen rijbewijs. De politie onderzoekt de oorzaak en sluit betrokkenheid van anderen niet uit. Dan nog het weer. Vanavond is het helder en droog, later kan mist ontstaan. Komende nacht is er op veel plaatsen mist. Het wordt dan 6 graden in het oosten tot 12 graden aan de kust. Er is weinig wind. Morgenochtend lost de mist op en wordt het zonnig en droog. Aan de kust waait een matige zuidwestenwind. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
2: Direct from the UK, this is Late Night in the Attic with Paul Peters.

0: Het is 8 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een goedenavond. In Frankrijk blijven morgen zo'n 500 scholen dicht of gaan beperkt open vanwege aanhoudende scholierenprotesten. Duizenden scholieren, studenten en docenten demonstreren tegen onder meer het lerarentekort, grote klassen en slecht onderhouden schoolgebouwen. De meeste protesten zijn vreedzaam, maar er zijn ook rellen en vernielingen. De A9 richting Alkmaar blijft na een zwaar ongeluk tot morgenochtend 5 uur dicht. Een personenauto botste op een vrachtwagen die daardoor omsloeg. Het wegdek raakte flink beschadigd en moet opnieuw worden geasfalteerd. Ook een tunnelwand en andere onderdelen zijn beschadigd. De A9 richting Diemen is weer open. De weg moet op tijd klaar zijn voor de ochtendspits. Een Russische drone is vandaag ingeslagen op de Noordbrug in Kiev. Daarbij raakten twee mensen gewond. Een van hen is naar het ziekenhuis gebracht. Rusland heeft de afgelopen 4 dagen meerdere bruggen in Kiev aangevallen. Tijdens de nieuwe aanval was de Duitse bondskanselier Merz in Kiev. Duitsland kondigde ruim 1,3 miljard euro extra militaire steun aan Oekraïne aan. De Spaanse politie is begonnen met de ontruiming van een groot migrantenkamp op het strand van El Trampoline in Ceuta. Zo'n 350 agenten zijn ingezet om ongeveer 3000 migranten van het strand te halen. De migranten worden naar een tijdelijk opvangcentrum gebracht en kunnen daar opvang krijgen of terugkeren naar Marokko. Dan nog het weer. Vanavond is het helder en droog, later kan mist ontstaan. Komende nacht is er op veel plaatsen mist. Het wordt dan 6 graden in het oosten tot 12 graden aan de kust. Er is weinig wind. Morgenochtend lost de mist op en wordt het zonnig en droog. Aan de kust waait een matige zuidwestenwind. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

En dit is weer zondagavond, 8 uur. En dat betekent tijd voor het programma Music Specials hier op Radio Emmeloord. Een hele goede avond. En dank aan Paul Pieters voor de afgelopen 2 uur. Ja, u hoort het al. We gaan het vanavond hebben over Eric Clapton. Hij is in de special.

After Midnight, een wilde nacht, bezongen door Eric Clapton. En het liedje is geschreven trouwens door J.J. Cale. En dat allemaal in 1970. In 2014, een heel eindje verder in de tijd, maakte Clapton het album met de lange titel Eric Clapton and Friends, The Breeze, An Appreciation of J.J. Cale. En dat is een album met allemaal liedjes geschreven door J.J. Cale, die een jaar daarvoor was overleden. En van dat album, They Call Me The Breeze.

They Call Me The Breeze, heerlijk nummer van Eric Clapton en Cale, die had het in 1972 geschreven, The Breeze. En dat album met die lange titel, die ik daar straks noemde, daar zingt Clapton, want het heet ook Clapton and Friends, met allerlei gastzangers, onder andere Mark Knopfler, John Mayer en nog meer. Ja, en straks komen nog twee, misschien zelfs wel drie liedjes voorbij van datzelfde album. Even iets heel anders nu. Dionne Warwick, I'll Never Fall In Love Again. No.

Fall in Love Again. Een belofte gemaakt door Dionne Warwick. En het komt uit de musical Promises. Promises. Het volgende lied werd oorspronkelijk gezongen door Wynonna Judd, een countryzangeres. Maar in 1996 nam Clapton het op als soundtrack voor de film Phenomenon. Phenomenon, een fenomeen betekent dat. Hij was er erg succesvol mee. Hij won verschillende awards, waaronder een aantal Grammys. En ik heb het over Change the World.

dat eind met de gitaar en dat Hammond-orgel waar ik een fan van ben. Maar dat weet u. Ik ga nog één keer de naam van die film noemen. Phenomenon. Misschien spreek ik het wel helemaal verkeerd uit. Phenomenon. Het liedje heette in ieder geval Change the World. Bij de volgende ga ik niet door de intro praten, want die vind ik veel te mooi. Het komt van het album Back Home uit 2005. En het heet Peace of My Heart.

bekende artiesten die verleenden hun medewerking aan dat album. En dat album heette Back Home in 2005. Onder andere Vince Gill, John Mayer, Bill Preston, Steve Winwood en vast nog wel meer. En het liedje heette Peace of My Mind. En dan nu even een vrouwelijke intermezzo weer. Rumor met Walk On By.

0: Rumor, zangeres Rumor was dat met Walk On By.
1: Vanuit het centrum van de Noordoostpolder, via internet en DHB+, dit is Radio Emmeloord. Muziek vanaf de zeebodem.
0: Maar dit programma is ook te beluisteren via Backyard AM, Happy AM en Radio Elvira. Clapton weer. Hij schreef het zelf, in 1974 was dat. Het liedje begint heel rustig, maar wordt heel langzaam opgebouwd, opgevoerd naar een soort van climax op het einde. En het liedje heet Let It Grow.

Met Yvonne Alleman als achtergrondzangeres was dit Eric Clapton met het liedje Let It Grow. Het volgende lied schreef hij en hij zong het ook in 1970. En het was voor de band Derek en de Domino's, daar speelde hij toen in. En hij liet zich inspireren door een Persisch liefdesverhaal uit de 12e eeuw, jawel. In 1999 nam hij het nog een keer op, maar dan unplugged, zoals dat heet. Hier is hij met Leila.

Ja, Leila door Eric Clapton, Unplugged. Het is inmiddels 8:55 geworden. U luistert naar het programma Music Specials met, zoals u al doorhad, Eric Clapton in de special. Ja, en in een uur kan ik natuurlijk maar een hele kleine selectie draaien van zijn enorme oeuvre. Dus binnenkort, over een paar weken, ik weet niet precies wanneer, dan volgt er nog een deel 2 met nog meer liedjes van Eric Clapton. Ja, en als u vaker naar dit programma luistert, dan weet u dat ik een fan ben van Linda Ronstadt. Hier is ze met I Just Don't Know What To Do With Myself.

I just don't know what to do with myself. Dat schreeuwde Linda Ronstadt. Ja, en ik weet niet of je doorheeft, maar tussen de liedjes van Eric Clapton om draai ik allemaal liedjes van het duo Bacharach en David. Zometeen nog één. En dan heb ik even een dienstmededeling, want volgende week ben ik er niet. Althans, niet live. Waarschijnlijk wordt er een andere opname van het programma Music Specials uitgezonden, een herhaling. Die week daarna, dus dat is inmiddels over 2 weken, dan ben ik er gewoon weer wel. Clapton weer. Nog één van het album Unplugged. Unplugged wil gewoon zeggen akoestisch. Nobody knows you when you're down and out.

Nobody knows you when you're down and out. En dat liedje schreef hij ook oorspronkelijk in de jaren 70 voor de band Derek en de Dominos.

Eric Clapton samen met John Mayer. En het liedje heet Lies en het komt van het album uit 2014 trouwens. Ja, en dan nog één van het album Clapton and Friends. Nu samen met Mark Knopfler. Ook een lied geschreven door Kill. En het heet Someday.

zang van Mark Knopfler en gitaarwerk, dat had u vast wel gehoord, was het Eric Clapton met een liedje geschreven door J.J. Cale en het heette Someday. En ik had u nog een liedje van het duo Bacharach en David beloofd en dat gaat worden Aretha Franklin met I Say a Little Prayer.

Ja, oorspronkelijk werd dit lied gezongen natuurlijk door Dionne Warwick, die de meeste liedjes van Bacharach zong. Aretha Franklin was dit met I Say A Little Prayer. En dan sluit ik alweer bijna af met een lied van zijn laatste album uit 2024. En dat album heette Hate Meanwhile. Hij doet het samen met Jeff Beck, een oudje, Moon River.

zijn album uit 2024. Meanwhile was dit samen met Jeff Beck, Eric Clapton, en het was meteen de laatste voor vanavond. En zometeen na het nieuws van 9 uur komt Dick. Ik ben er dus weer live, althans over 2 weken. Ik dank u voor het luisteren en heel graag tot dan.

0: Het is 9 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een goedenavond. In Frankrijk blijven morgen zo'n 500 scholen dicht of gaan beperkt open vanwege aanhoudende scholierenprotesten. Duizenden scholieren, studenten en docenten demonstreren tegen onder meer het lerarentekort, grote klassen en slecht onderhouden schoolgebouwen. De meeste protesten zijn vreedzaam, maar er zijn ook rellen en vernielingen. De A9 richting Alkmaar blijft na een zwaar ongeluk tot morgenochtend 5 uur dicht. Een personenauto botste op een vrachtwagen die daardoor omsloeg. Het wegdek raakte flink beschadigd en moet opnieuw worden geasfalteerd. Ook een tunnelwand en andere onderdelen zijn beschadigd. De A9 richting Diemen is weer open. De weg moet op tijd klaar zijn voor de ochtendspits. Een Russische drone is vandaag ingeslagen op de Noordbrug in Kiev. Daarbij raakten twee mensen gewond. Een van hen is naar het ziekenhuis gebracht. Rusland heeft de afgelopen 4 dagen meerdere bruggen in Kiev aangevallen. Tijdens de nieuwe aanval was de Duitse bondskanselier Merz in Kiev. Duitsland kondigde ruim 1,3 miljard euro extra militaire steun aan Oekraïne aan. De Spaanse politie is begonnen met de ontruiming van een groot migrantenkamp op het strand van El Trampolín in Ceuta. Zo'n 350 agenten zijn ingezet om ongeveer 3000 migranten van het strand te halen. De migranten worden naar een tijdelijk opvangcentrum gebracht en kunnen daar opvang krijgen of terugkeren naar Marokko. Dan nog het weer. Vanavond is het helder en droog, later kan mist ontstaan. Komende nacht is er op veel plaatsen mist. Het wordt dan 6 graden in het oosten tot 12 graden aan de kust. Er is weinig wind. Morgenochtend lost de mist op en wordt het zonnig en droog. Aan de kust waait een matige zuidwestenwind. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

Jim Reeves met I Won't Forget You. En dankjewel Annelies voor het afgelopen uur. En Annelies is terug over 2 weken om 8 uur.

de genius Ray Charles van de LP Modern Sounds in Country en Western uit 1962. En dit is Radio Emmeloord op Happy AM 1395, Backyard AM 1116, Radio Elvira 1224 en in Emmeloord op DAB+.

een van de mooiste nummers van John Anderson en Vangelis. U weet wel van Afflighted Child. En die gingen samen en die maakten onder andere het nummer I Hear You Now. En dit is Elvis.

Japon, zeg ik er altijd achter. She's Not You, Elvis. Ik draai op zondagavond meestal nummers die ik zelf erg mooi vind. En ik hoop dat u hetzelfde vindt. Hier zijn de Eagles.

nummer van de Eagles, New Kid in Town. Hij had voor heel veel zangers, maar ook heel veel zangeressen. Ja, tegenwoordig zijn het allemaal andere groepen, maar vroeger kwam het allemaal op de stem neer. En ik ga straks nog iemand draaien die 80 is geworden, maar dit is iemand, en die is al overleden, Connie Francis.

Ja, Connie French stond overal in de hitparades. En er waren natuurlijk allemaal droevige liedjes, maar toch wel prachtig. Het is ook een droevig liedje, Del Shannon.

Bill Shannon, ook zo'n typisch stemgeluid. Cry Myself to Sleep. Ja, ik vind het allemaal wel mooie nummers. Ook deze, ook al oud natuurlijk. Sam Cooke. A Change Is Gonna Come.

Shapiro, die is deze week 80 geworden. En ik moet eerlijk bekennen, over 3 maanden is het met mij net zover. MUZIEK

Ja, Chicago, een nummer van een LP, wat genummerd werd met de Romeinse cijfers. En ik weet niet meer welke Romeinse cijfer de LP bevatte. Maar in ieder geval, dit was If You Leave Me Now, Chicago, 1976.

Elton John Sacrifice. En ik zat vandaag wat te lezen over de geschiedenis van Radio Emmeloord. En vooral het begin. Ik denk, jongen, daar kun je wel een boek over schrijven. Van alles gebeurde er. Het was heel moeilijk met de 747. Gelukkig werd het later 1224. En weer later DAB+. En nu ook nog overdag 747 uit Friesland. Het kan niet op.

Ja, de Big Ol' Roy Orbison. All I Can Do Is Dream. En dit zijn Don en Phil.

prachtig gezongen toch. Een duo, Everly Brothers, Don en Phil, met Crying in the Rain. En over brothers gesproken...

De Walker Brothers met My Ship Is Coming In. En dit was het dan weer voor vandaag. Ik dank u voor het luisteren. Ik ben terug morgen om 12 uur. In ieder geval ook volgende week zondag om 9 uur. En morgenochtend om 10 uur voor het eerst Mark Bodegraven live. Morgen tussen 10 en 12. Ik wens hem veel succes. En ik zou zeggen nog een prettige zondagavond en graag tot de volgende keer.

0: Het is 10:00. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een goedenavond. De Amerikaanse ter dood veroordeelde Christa Pike ligt 4 dagen na haar mislukte executie nog altijd in kritieke toestand in het ziekenhuis. Ze is buiten bewustzijn en wordt beademd. Volgens haar advocaten is het onzeker of ze hiervan herstelt. Christa Pike kreeg woensdag 2 injecties met pentobarbital, maar bleef in leven. Bij gevechten in en rond de jemenitische provincie Taiz zijn in het afgelopen etmaal meer dan 70 mensen omgekomen. Er wordt al dagen gevochten tussen Houthi-strijders en regeringstroepen. Aan beide kanten vielen tientallen doden. De regering heeft aangekondigd gebieden van de Houthis te willen heroveren. De Houthis hebben inmiddels de weg tussen Aden en Taiz in handen. In Frankrijk blijven morgen zo'n 500 scholen dicht of gaan beperkt open vanwege aanhoudende scholierenprotesten. Duizenden scholieren, studenten en docenten demonstreren tegen onder meer het lerarentekort, grote klassen en slecht onderhouden schoolgebouwen. De meeste protesten zijn vreedzaam, maar er zijn ook rellen en vernielingen. De A9 richting Alkmaar blijft na een zwaar ongeluk tot morgenochtend 5:00 dicht. Een personenauto botste op een vrachtwagen die daardoor omsloeg. Het wegdek raakte flink beschadigd en moet opnieuw worden geasfalteerd. Ook een tunnelwand en andere onderdelen zijn beschadigd. De A9 richting Diemen is weer open. De weg moet op tijd klaar zijn voor de ochtendspits. Dan nog het weer. Vanavond is het helder en droog, later kan mist ontstaan. Komende nacht is er op veel plaatsen mist. Het wordt dan 6 graden in het oosten tot 12 graden aan de kust. Er is weinig wind. Morgenochtend lost de mist op en wordt het zonnig en droog. Aan de kust waait een matige zuidwestenwind. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
1: Over het nieuws.
2: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: jouw gids door de stille uren.
1: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. De co-piloot, die wordt verdacht van een poging tot een terreuraanslag op een vliegtuig naar Israël, zou tijdens zijn studie in Groot-Brittannië op sociale media hebben opgeroepen tot geweld tegen vrouwen. Dat meldt The Telegraph. Hammam al-Hammami zou woensdag met een bijl een piloot van een Boeing 737 MAX hebben aangevallen. Hij wordt nu vastgehouden in Abu Dhabi. In de Spaanse regio Catalonië kregen inwoners gisteravond een ES-alert vanwege zware buien. De waarschuwing bleek terecht. Twee mensen kwamen om en er waren duizenden meldingen van omgevallen bomen en ondergelopen huizen. Het Middellandse zeewater voor de Spaanse kust is momenteel zo'n 3 graden warmer dan gemiddeld. Daardoor verdampt meer water en kunnen in het najaar zeer zware buien ontstaan. Bij een schietpartij op een buurtfeest in de Amerikaanse staat Georgia zijn 2 mannen van 20 en 23 jaar omgekomen. Ongeveer 35 mensen raakten gewond, van wie 2 zwaar gewond. De schietpartij vond plaats in Vienna, waar veel mensen waren vanwege een belangrijke sportwedstrijd. De politie onderzoekt wat er is gebeurd. Het is niet bekend of er verdachten zijn aangehouden. De Amerikaanse ter dood veroordeelde Christa Pike ligt 4 dagen na haar mislukte executie nog altijd in kritieke toestand in het ziekenhuis. Ze is buiten bewustzijn en wordt beademd. Volgens haar advocaten is het onzeker of ze hiervan herstelt. Christa Pike kreeg woensdag 2 injecties met pentobarbital, maar bleef in leven. Bij gevechten in en rond de jemenitische provincie Taiz zijn in het afgelopen etmaal meer dan 70 mensen omgekomen. Er wordt al dagen gevochten tussen Houthi-strijders en regeringstroepen. Aan beide kanten vielen tientallen doden. De regering heeft aangekondigd gebieden van de Houthis te willen heroveren. De Houthis hebben inmiddels de weg tussen Aden en Taiz in handen. Dan nog het weer. Vanavond is het helder en droog, later kan mist ontstaan. Komende nacht is er op veel plaatsen mist. Het wordt dan 6 graden in het oosten tot 12 graden aan de kust. Er is weinig wind. Morgenochtend lost de mist op en wordt het zonnig en droog. Aan de kust waait een matige zuidwestenwind. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: Nachtwacht. Jouw gids door de stille uren.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. In Amsterdam-Zuidoost is zondag de Bijlmerramp herdacht. Het was precies 34 jaar geleden dat een Boeing 747 van El Al neerstortte op de flats Groeneveen en Klein Kruidberg. Daarbij kwamen 43 mensen om het leven. Tijdens de herdenking werden bloemen gelegd bij het monument en werd een minuut stilte gehouden. Ook werd benadrukt dat jongeren moeten weten wat er is gebeurd. De co-piloot, die wordt verdacht van een poging tot een terreuraanslag op een vliegtuig naar Israël, zou tijdens zijn studie in Groot-Brittannië op sociale media hebben opgeroepen tot geweld tegen vrouwen. Dat meldt The Telegraph. Hammam al-Hammami zou woensdag met een bijl een piloot van een Boeing 737 MAX hebben aangevallen. Hij wordt nu vastgehouden in Abu Dhabi. In de Spaanse regio Catalonië kregen inwoners gisteravond een ES-alert vanwege zware buien. De waarschuwing bleek terecht. Twee mensen kwamen om en er waren duizenden meldingen van omgevallen bomen en ondergelopen huizen. Het Middellandse zeewater voor de Spaanse kust is momenteel zo'n 3 graden warmer dan gemiddeld. Daardoor verdampt meer water en kunnen in het najaar zeer zware buien ontstaan. De Amerikaanse ter dood veroordeelde Christa Pike ligt 4 dagen na haar mislukte executie nog altijd in kritieke toestand in het ziekenhuis. Ze is buiten bewustzijn en wordt beademd. Volgens haar advocaten is het onzeker of ze hiervan herstelt. Christa Pike kreeg woensdag 2 injecties met pentobarbital, maar bleef in leven. Bij gevechten in en rond de jemenitische provincie Taiz zijn in het afgelopen etmaal meer dan 70 mensen omgekomen. Er wordt al dagen gevochten tussen Houthi-strijders en regeringstroepen. Aan beide kanten vielen tientallen doden. De regering heeft aangekondigd gebieden van de Houthis te willen heroveren. De Houthis hebben inmiddels de weg tussen Aden en Taiz in handen. Tot slot nog het weer. In de nacht is het droog en ontstaat op veel plaatsen mist. Het wordt 6 graden in het oosten tot 12 graden aan de kust. Morgenochtend lost de mist op en schijnt de zon. Morgenmiddag wordt het 19 graden in het noorden en 23 graden in het zuiden. In het noorden komt wat meer bewolking voor. Het blijft wel de hele dag droog. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: trouwgids door de stille uren.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. In Amsterdam-Zuidoost is zondag de Bijlmerramp herdacht. Het was precies 34 jaar geleden dat een Boeing 747 van El Al neerstortte op de flats Groeneveen en Klein Kruidberg. Daarbij kwamen 43 mensen om het leven. Tijdens de herdenking werden bloemen gelegd bij het monument en werd een minuut stilte gehouden. Ook werd benadrukt dat jongeren moeten weten wat er is gebeurd. De co-piloot, die wordt verdacht van een poging tot een terreuraanslag op een vliegtuig naar Israël, zou tijdens zijn studie in Groot-Brittannië op sociale media hebben opgeroepen tot geweld tegen vrouwen. Dat meldt The Telegraph. Hammam al-Hammami zou woensdag met een bijl een piloot van een Boeing 737 MAX hebben aangevallen. Hij wordt nu vastgehouden in Abu Dhabi. In de Spaanse regio Catalonië kregen inwoners gisteravond een ES-alert vanwege zware buien. De waarschuwing bleek terecht. Twee mensen kwamen om en er waren duizenden meldingen van omgevallen bomen en ondergelopen huizen. Het Middellandse zeewater voor de Spaanse kust is momenteel zo'n 3 graden warmer dan gemiddeld. Daardoor verdampt meer water en kunnen in het najaar zeer zware buien ontstaan. De Amerikaanse ter dood veroordeelde Christa Pike ligt 4 dagen na haar mislukte executie nog altijd in kritieke toestand in het ziekenhuis. Ze is buiten bewustzijn en wordt beademd. Volgens haar advocaten is het onzeker of ze hiervan herstelt. Christa Pike kreeg woensdag 2 injecties met pentobarbital, maar bleef in leven. Bij gevechten in en rond de jemenitische provincie Taiz zijn in het afgelopen etmaal meer dan 70 mensen omgekomen. Er wordt al dagen gevochten tussen Houthi-strijders en regeringstroepen. Aan beide kanten vielen tientallen doden. De regering heeft aangekondigd gebieden van de Houthis te willen heroveren. De Houthis hebben inmiddels de weg tussen Aden en Taiz in handen. Tot slot nog het weer. In de nacht is het droog en ontstaat op veel plaatsen mist. Het wordt 6 graden in het oosten tot 12 graden aan de kust. Morgenochtend lost de mist op en schijnt de zon. Morgenmiddag wordt het 19 graden in het noorden en 23 graden in het zuiden. In het noorden komt wat meer bewolking voor. Het blijft wel de hele dag droog. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: Touwgids door de stille uren.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. In Amsterdam-Zuidoost is zondag de Bijlmerramp herdacht. Het was precies 34 jaar geleden dat een Boeing 747 van El Al neerstortte op de flats Groeneveen en Klein Kruidberg. Daarbij kwamen 43 mensen om het leven. Tijdens de herdenking werden bloemen gelegd bij het monument en werd een minuut stilte gehouden. Ook werd benadrukt dat jongeren moeten weten wat er is gebeurd. De co-piloot, die wordt verdacht van een poging tot een terreuraanslag op een vliegtuig naar Israël, zou tijdens zijn studie in Groot-Brittannië op sociale media hebben opgeroepen tot geweld tegen vrouwen. Dat meldt de Telegraph. Hammam al-Hammami zou woensdag met een bijl een piloot van een Boeing 737 MAX hebben aangevallen. Hij wordt nu vastgehouden in Abu Dhabi. In de Spaanse regio Catalonië kregen inwoners gisteravond een ES-alert vanwege zware buien. De waarschuwing bleek terecht. Twee mensen kwamen om en er waren duizenden meldingen van omgevallen bomen en ondergelopen huizen. Het Middellandse zeewater voor de Spaanse kust is momenteel zo'n 3 graden warmer dan gemiddeld. Daardoor verdampt meer water en kunnen in het najaar zeer zware buien ontstaan. De Amerikaanse ter dood veroordeelde Christa Pike ligt 4 dagen na haar mislukte executie nog altijd in kritieke toestand in het ziekenhuis. Ze is buiten bewustzijn en wordt beademd. Volgens haar advocaten is het onzeker of ze hiervan herstelt. Christa Pike kreeg woensdag 2 injecties met pentobarbital, maar bleef in leven. Bij gevechten in en rond de jemenitische provincie Taiz zijn in het afgelopen etmaal meer dan 70 mensen omgekomen. Er wordt al dagen gevochten tussen Houthi-strijders en regeringstroepen. Aan beide kanten vielen tientallen doden. De regering heeft aangekondigd gebieden van de Houthis te willen heroveren. De Houthis hebben inmiddels de weg tussen Aden en Taiz in handen. Tot slot nog het weer. In de nacht is het droog en ontstaat op veel plaatsen mist. Het wordt 6 graden in het oosten tot 12 graden aan de kust. Morgenochtend lost de mist op en schijnt de zon. Morgenmiddag wordt het 19 graden in het noorden en 23 graden in het zuiden. In het noorden komt wat meer bewolking voor. Het blijft wel de hele dag droog. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.